De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Dit is Peter Wilkens.

0: Zo, een hele goede morgen. En daar zijn we weer. Programma Een Goedemorgen met Peter. De komende 2 uur draai ik weer leuke muziek voor je. We maken het gewoon lekker gezellig. Maar eerst is het tijd voor een lekker...
1: Goedemorgen.
0: Ja, inderdaad. Vanzelfsprekend. Hè? Maar eerst is het even tijd voor een kopje koffie. Ja, koffie. Kom maar op met dat ding. Hè? Lekker.
2: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
3: Goedemorgen.
0: En dat gaat er wel in.

0: Lekker muziek op deze ochtend. Feel the need in me. En we gingen even terug naar het jaar 1973. Stonden ze zelfs wekenlang genoteerd in de top 40. Net zoals de volgende.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your

0: God's sakes, turn around.
1: De unieke Feel Good Classics. Je hoort ze hier en alleen maar hier.

En voor de liefhebbers gingen we even terug naar het jaar 1969. Hoor ik het goed? Denk je dat bij je eigen? Ja, inderdaad. 1969. Toen was dat een hele grote hit.

En ik nam je mee naar Volendam. En hebben we natuurlijk over de Cats. En voor de liefhebbers, ja, ook uit 1969, kan er niks aan doen. Hoe krijg je het voor elkaar, kan je beter zeggen. Hè? Verder met Jim Gilstrap.

Een lekker discoetje van Lionel Richie, My Destiny. Hey Linda, waar ben je? Fran Boeien, wie zoek je?

0: heren, doe zich deze dag af.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Ja, beste luisteraars, dan kijk ik even naar de klok. Eerste uur is alweer bijna afgelopen. Ik kan nog net één plaat draaien. Dan ga ik zelf ook even een kopje koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij je terug. Tot zomaar weer. Chai Coltrane. Wat gaat ze ook weer zingen eigenlijk? Wat was dat ook weer? Weet je nog?

0: Free Music Radio.nl.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Die het hem doet.
3: Dit is Peter Wilkens.
4: Hallo, daar zijn we weer.

En daar zijn we weer. Lekker een kop koffie bij. Ja, een koek. En heel veel muziek. Wat wil je nog meer? The Seekers. Doe het er ook even bij. Dat is helemaal compleet.

Nou, nog een keertje dan. Joe Dolan. Terug naar het jaar 1970. Toen was dat een hele grote hit. Net zoals de volgende plaat. David Bowie.

Nou, klinkt dat bekend of niet? En dan hebben we het natuurlijk over Michael Jackson. Verder met de Four Tops. En je luistert naar het station waar muziek in zit. 24 uur per dag, speciaal voor jou.

Gerard Joling. Het kan allemaal hier. Ja, ja, ja, ja. Billy Ocean.

Uit welk jaar was het trouwens ook? Welk jaar was dat? 1973, de Buffoons, My Girl Donna. Een kusje hier, een kusje daar.

deze moet je helemaal uitdraaien. Frankie Valli and the Four Seasons. Oh, what a night. Tijd voor de Bee Gees. Heb je net ingeschakeld?

was een discohitje uit het jaar 1974. Dan hebben we het natuurlijk over George McGuay met zijn Rock Your Baby. Hey, hey, hey. Mama, hey. Papa, papa, mama. Hey. Voel zelf maar in. Hey,

0: From the Netherlands to the world. Peter Wilkens.
1: Ja, beste luisteraars, kijk ik even naar de klok. Het is weer tijd. Het is weer tijd. Je weet het. Je kan de hele dag luisteren. Zelfs 24 uur per dag. Naar het station waar muziek in zit. Nou, nog een leuke dag toegewenst, hè. Maak er wat van. Dan doe ik het ook. Ik heb nog één plaat te gaan. En dat wordt er één van de Four Seasons. Nou, tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Motard.

Wat een muzikale herinnering dat we terugvonden in de hitparade van 1984. We hadden het over niemand minder dan Orchestra Novus in the Dark of Dood, gewoon OMD. En ze hadden het over Talking Loud and Clear. Dat gaan we ook doen het komend radiouur. U zit goed in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Dit. Mijn naam is Bart Motaar.

Ja.

Hij verliet ons op 20 januari 2022, geboren als Marvin Lee. Deze Amerikaan werd vooral bekend met het nummer Paradise bij de Dashboard Light. En dit vonden we eigenlijk terug op het nummer Bat Out of Hell in 1977. U kon meegenieten van muziek van Meat Loaf. Met vervolgens muziek van Bruno Mars en Dua Lipa.

0: Wat een muzikale trekpleister hoor. Dit vonden we terug in de hipparade van 2007. We hadden het over muziek van Milo en You Don't Know richting Borgerhout, Antwerpen. Maar zit momenteel heel veel bij in het buitenland. U luistert mee naar de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Mataar en wij heten u natuurlijk van harte welkom.
1: Het regent.

0: Lasgow scoorde in 2001 een groot hit met de eerste single Something. Het nummer behaalde de hoogste positie in de hitlijsten en kreeg daarvoor supergoud. Something was zelfs een van de meest gedraaide nummers van 2001 in de VS. En in Groot-Brittannië stond de single wekenlang in de top 10, dat eigenlijk voor een dansnummer daar heel uitzonderlijk was.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

Wat een tranentrekker zeg. Van eerste klas, zo zouden best dit kunnen afsluiten. Een Canadese met een hoog charisma. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met een van de leukste plaatjes aller tijden. En deze dame verkocht meer dan 200 miljoen exemplaren van al hetgeen wat ze gemaakt heeft. Celine Dion en ze had het over The Power of Love.

0: Het nummer Bright Eyes van Art Garfunkel is bekend van de Britse animatiefilm Watership Down uit 1978. Een film gebaseerd op het boek van Richard Adams over konijntjes. Het was een enorme hit, mede dankzij de film natuurlijk, en gaat over het leven, de daad en het narratier Miles.
1: Muzikaal genieten met Bart Mottaar.

De debuutsingle van dit duo Shaws en Eddie was meteen raak. Well, I Like To You bereikte in heel wat Europese landen een nummer 1. Maar in ons land raakt het niet verder voorbij dan I Will Always Love You en dit van Whitney Houston. We namen jouw muzikaal even grasduinend mee terug in de tijd naar de hitparade van 1992. Shaws en Eddie. En nu misschien al even richting naar Nederland. 1981 voor de dames van Maywood. Dit wordt weer jou.

Dit nummer kunnen we zeker gaan beschouwen als een van de grootste hits van de formatie Maywood uit Nederland 1981 en zelfde daver Rio. Deze Rio bracht aan het einde van deze aflevering van de Nooit Vervelen Hits. We danken u uiteraard voor het luisteren en zeggen of nemen heel graag afscheid met Jaap Risma en Zij is voor mij. En natuurlijk bent u er volgende week dan ook erbij voor de muzikale anekdote van de Nooit Vervelen Hits. Heel graag tot dan.

Een plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met een nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw

Op het randje van de top 20, de nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd, met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes, de nieuwe single van Max McNown, heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

0: Nummer 14 Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.
1: Just

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij, verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Spotlight on Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we het tweede uur met de Mighty Roadroller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me.

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Road Roller.

een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No To Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, de beste New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

nieuwkomer Black White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Soul samen met Ella Langley en J-Dads op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corrie Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson en Bort.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. Ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. En dat betekent de nieuwe nummer 1 in de 21ste week van 2.

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sad of Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Redd uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: Hangen van Move Over Darling, alarmschijf 718, nummer 8 zou ze bereiken. Tracy Allman en They Don't Know. De alarmschijf van zaterdag 1 oktober 1983 en die top 40 toenlijst behandelen we vandaag. Jaargang 19, week 40 van zaterdag 1 oktober 1983. Met 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 hits, 5 verse noteringen, 9 oude alarmschijven, 7 superstips, 10 stipnoteringen, 11 nationale producties, waarvan 4 in het Nederlands gezongen, 2 instrumentale, 2 afkomstig uit Volendam, 1 Jamaicaans, Italiaans, Duits, Oostenrijks, Iers, Birminghams, Rotterdams, Utrechts, Leidens en Almeloos product en 15 zakkers en 17 stijgers in de lijst. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens die we verstrekt kregen van de platenhandel en industrie. Top 40 toen, met straks het jaaroverzicht van 1983. En natuurlijk alle 40 populairste hits. Allemaal, helemaal. De komende 3 uren zijn van jou en mij. En uiteraard beginnen we met...
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week nog op 26, na 7 weken weg. My Love Won't Let You Down, de Belgische Nathalie. Plaats stond nummer 12 als hoogste notering en vergaarde 146 punten. 31, na 7 weken weg. Kom in mijn armen van de Nederlandse Siska Peters. Met de Armeense Aristarkes. 15 was de hoogste notering. 119 punten. Don't Wanna Live Without You was nog eens een solo hit van Aristarkes. En 38 vorige week, na 5 weken verdwenen. Een hete zomer, Peter Koelewijn en zo. Rockets, 16 was de hoogste notering, 84 punten. En nummer 39 vorige week, na 5 weken, The Border van America. Die stond op nummer 24 als hoogste notering, vergaarde 55 punten bij elkaar. En de hekkensluiter vorige week, na 13 weken verdwenen, vanaf nummer 40, oorspronkelijke nummer uit 1977. Grace Jones, het nummer was een hit voor Edith Piaf, begin jaren 60, nummer 4 als hoogste notering. En 253 punten heeft die plaat bij elkaar gehaald.
2: En dit was de top 3 uit de top 40. Van vorige week.
0: Op 3 UB40 en Red Red Wine. Op 2 de Heidezangers, gekoppeld aan de concertzangeres van André van Duin. En de bovenste beste was voor een oude alarmschijf. Kodo Duzin Zauzen Schritt van de, oftewel Deutsch Österreichisches Feingefühl, Tachen und Krokopets. En er is wat veranderd.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
0: 40. Daar staat Paul Young.

Gary Bird en de Jimmy Experience. Vorige week nog op 33 en nu is 6 plaatsen gedaald. 5 weken de halve in de enige echte op 39 terechtgekomen. Het kroonjuweel voor hem. En daarvoor 13 plaatsen naar beneden op 40 terechtgekomen van 27. 4 weken voor Paul Young, de man die de eeuwige jeugd bezit. Wherever I lay my head, the side is that's my home. Later dit jaar op 29 oktober zou die nog een hit scoren met Come Back and Stay. En die zou nummer 2 worden als hoogste notering. Dat zou de 722e alarmschijf blijken bovendien. En hij zou ook nog een monsterhit scoren in 1984 met dat oude succes Love of the Common People dat we kennen van de Everly Brothers. En ook als Stille Willem van Harry Vermegen en Henk Spaan. Of was het Henk Spaan solo? Dat laatste was inderdaad het geval. Een plaats hoger, vorige week 30, een oude nummer 1 in 12 weken staat ze erin. 8 plaatsen naar beneden, Berdien Stenberg. Vanaf 13 augustus scoorde ze de 294ste nummer 1 hit en dat bleef ze 3 weken staan. Vivace was de opvolger van dit Rondo Russo, gezakt naar 38.

0: De opvolger thuis ben zou de 730ste alarmschijf blijken. Een dag voor kerst op 24 december van het jaar. Die zou nummer 7 worden. Uiteindelijk een 12 plaatsen verloren deze Annabel. In de 12e noteringsweek van 25 naar 37. Het enige Arnhemse product in de hitparade. Hans de Boy, die later om belastingtechnische redenen naar België verhuisde. Annabel. En dan de eerste verse notering van meidenpopband uit Nederland. Naar het voorbeeld van Love. Met vooral vrolijke disco-deuntjes in 1979. Werd de band samengesteld door Peter Koelewijn, die ook tekende voor de productie van alle platen, met uitzondering van de single Ticket Thumbs My Heart. Die werd namelijk gedaan door Hans van Hemert. En dit was omdat Koelewijn vond dat verandering noodzakelijk was. De verandering was niet wat men ervan verwachtte, dus nam Koelewijn het roer weer over. De groep bestond in eerste instantie uit Gemma van Eck, Rita van Rooij en Monique Hagemeijer. Hagemeijer werd in 80 vervangen door Margot van der Ven. Van Eck in 81 door Marga Bult. Beep, want daar heb ik het over, is de groep die de meeste hits in de Nederlandse top 40 had, zonder ooit ook maar in de top 10 te zijn terechtgekomen. In 1980 deed de groep mee aan een groot songfestival in Korea, ging naar de Nederlandse militairen in Libanon, maakte een tour door Indonesië en verscheen in tv-shows in Oost-Duitsland en Polen. Samen met Wim Hogekamp en Margriet Eshuis vormde Beep de Nederlandse afvaardiging voor het Knokkenfestival in 1981. In 1983 was de groep lange tijd in de running om Luxemburg te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De Luxemburgse omroep koos uiteindelijk voor zangeres Corinne Hermes, die met C'est la vie et cadeau het festival zou winnen. 4 jaar later zou Marga Bult zelf als soliste meedoen met Recht op in de wind, goed voor een 5e plaats. In 86 werd de groep opgeheven na een slotoptreden tijdens de TT in Assen.
1: Nieuw.
0: Beep met Don't You Ever Shop Around.
2: Op 36.

Met een kleine verwijzing naar My Boy Lollipop vind ik van Bad Manners en ook van Millie Small. Je hoorde Don't You Ever Shop Around, vers op 36B. This is the top, top, top, top.

6 naar beneden. De enige hit die ze hadden, The Man Without Hats en Safety Dance. 2 weken hitparade van 29 naar 35. Een plaats hoger geproduceerd door Stock, Edwin Waterman. Later in de jaren 80 zou dat echt duidelijk worden. Hazeldean, 7 weken hitparade. 10 plaatsen gedaald in vergelijking met vorige week in de enige echte Hazeldean. En Searching, te zaken is I Gotta Find a Man. Van 24 naar 31.

0: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week. En nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem, iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40.
1: Top 40.

0: 9 weken voor deze 709e alarmschijf. Die scoort op 30 juli van het jaar. Nummer 7 hadden ze al bereikt met Phil de Lyle van 23 naar 32. In de 9e week tussen haakjes Oma Chama Oma van Kevin Godley, Law Cream, Eric Stewart en Greg Goldman. Later zou de afsplitsing met Andrew Gold Wax vormen. Building a Bridge to Your Heart en Right Between the Eyes. Eind jaren 80, de tweede helft om het precies te zeggen. En Greg Goldman scoorde in 1980 nog met Love's Not For Me. En de opvolger van dit Feel the Love zou Food for Thoughts worden voor 10cc. En je weet hoe ze aan een naam zijn gekomen. 10cc, de hoeveelheid sperma die vrijkomt bij een man. Daarvoor op 33 van 18 de enige Zwitserse producten in de lijst. 15 naar beneden in de 8e week. De Zwitserse productie van Yellow, I Love You. Vicious Games zou een van de hitvolgers worden, The Race. En ze werkte ook mee aan Rhythm Divine, dat door Shirley Bassey ook nog tot hit werd gemaakt. Dan de volgende verse noteringen plaatshoger. Afkomstig van het album Back to Back. Het is de enige top 10 single die de band nooit live heeft gespeeld. Eldrag Blues had oorspronkelijk de zang van Alan Lancaster, die onlangs overleed. De laatste opname die voor deze single werd gebruikt bevatte echter een leadzang optreden van Francis Rusty. Lancaster schreef het nummer. Keith Lamb, dat is de zanger van de bands The Case, Sleepy Talk en Mr. Toad. En oprichter en zanger van de Australische glam rock band Hush. Hoe dan ook. Eldrag Blues van Status Quo is de tweede verse notering.
1: Nieuw
0: op 1.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: 13 plaatsen naar beneden. 4 weken vol. Paul Young vanaf 27 gekomen. Wherever I lay my head, tussen haakjes, that's my home. 39 van 33, 6 naar beneden in week 5. The Crown van Gary Burt en de Jimmy Experience. En op 38 van 30, 8 naar beneden in de 12 weken. Rondo Russo, een van de twee langs genoteerde opnamen van Bertien Stenberg. 8 naar beneden, want ook Hanse Boy staat er 12 weken in. 12 naar beneden uit de Arnhem afkomstig van 25 naar 37 met Annabel. Een vrouw zoals jij had hij het jaar daarvoor, 1982. Op 36 de eerste verse notering, productie van Peter Kordewijn. Tussen haakjes Don't You Ever and a Full Out Shop Around van Babe. 25 van 29, 5 weken hitparade, 6 plaatsen naar beneden. Man Without Hats and the Safety Dance. 34 van 24, 10 naar beneden in de 7e week. Searching, tussen haakjes I Gotta Find a Man van Hazel Dean. 33 van 18, 15 naar beneden in week 8. I Love You van de Zwitserse Yellow. 32 van 23, 9 naar beneden in de 9e week. I Feel Love, tussen haakjes Uma Chama Uma van 10cc. En zojuist de tweede verse notering op nummer 30, Status Quo en de Old Rag Blues. De dikste 30 liggen nog voor je klaar in de lijst der lijsten. En de volgende verse notering dient zich aan. Het is een volledig vrouwelijke popgroep bestaande uit Helene Schuttevaar, zang. Toetsen Judith Fuldauer, zang. Lutgaard Mutsaars, basgitaar. En Beb Zweres op drums. Die swingklassiekers uit het Tin Pan Alley tijdperk in een moderne discoversie stak. De bandleden hadden voor de vorming van The Broads, want daar heb ik het al over, al geruime tijd furoren gemaakt in het Utrechtse muziekleven. Helene Schuttevaar was al in 1966 werkzaam, bijvoorbeeld als popjournaliste voor het Utrechts Nieuwsblad. Daarna speelde ze in diverse bands. Judith Fuldauer was betrokken bij de Utrechtse punkscene. Lutgaard Mutsaars was afgestudeerd muzikologe. In 1980 richtten de vier vrouwen The Broads op. In die jaren die volgden traden ze vaak op feesten, maar ook op festivals. In 81 werden ze geprogrammeerd op het North Sea Jazz Festival zelfs. In 83 brachten ze de singles uit die geproduceerd werden door Ben Liebrand. De Broads versies van Sing Sing Sing, ook uitgevoerd instrumentaal door de Charlie Colella Orchestra en I Got Rhythm, haalden de hitparade niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. In 1984 verzorgde de groep de muzikale begeleiding van Seth Gaikema's album Set 84. Datzelfde jaar ging de groep uit elkaar met een stipnotering. De volgende verse notering, oftewel op 30.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Corné Wolfs. 40. Tom. 28.

0: Met een stipnotering in de tweede week 9 omhoog van 37 en 28. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Wees welkom bij het tweede tevens middelste gedeelte van Top 40 toen. Jaargang 19, week 40. Gedateerd op zaterdag 1 oktober 83. 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 hits, 5 verse noteringen, 9 oude alarmschijven, 7 stupestips, 10 gewone stipnoteringen, 11 nationale producties, waarvan 4 in het Nederlands gezongen, 2 instrumentale en 2 afkomstig uit Volendam, 1 Jamaicaans, Italiaans, Zwitsers, Duits, Oostenrijks, Iers, Birminghams, Rotterdams, Utrecht, Leidens, of Leids, Arnhems, Almeloos product. En we hebben 15 zakkers en 17 stijgers om de lijsten te completeren. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samenstel naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platendetailhandel en industrie. Top 3 vorige week op 3 UB40 Red Red Wine, 2 Kodo van Duff. Nee, dat was nummer 1. En nummer 2 was voor André van Duin, de Heidezangers en de concertzangeres. En er is wel degelijk wat veranderd. Blijf luisteren.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: Top 40.

Joe Stellar About It in de derde week 1 omhoog van 28 naar 27. En met een super stip, nou ja, gewoon een stip in de tweede week 8 omhoog. Rod Stewart, What Am I Gonna Do? Toen zeggen ze, I'm So In Love With You van 34 naar 26.

Ja, de voorwaarden zijn ineens terug met La Diligence. De Cats and Stay Alive in de vierde week uit Volendam. Afkomstig van 20 vorige week naar 24 deze week. 4 naar beneden. En de Nederlandse Risqué daarvoor met een stip in de tweede week. 7 omhoog van 32 naar 25. Burn It Up tussen haakjes Mr. DJ. De vierde en op 1 na hoogste verse notering op 23. De Britse discoband Art Chocolate. In 1968 opgericht door de op Jamaica geboren zanger Errol Brown. Hij leefde van 1943 tot 2015. Scoorde tussen 1970 en 84 ieder jaar wel één hit. En dat is best knap

verteld dat hij daar toestemming voor moest hebben. En tot zijn grote verbazing werd hij gebeld door Apple Records. En John Lennon zei dat hij die versie van Give Peace a Chance helemaal geweldig vond. Dus, aangezien John Lennon zijn versie goed vond, kreeg hij vervolgens een contract aangeboden bij Apple Records. De bandnaam The Hot Chocolate Band werd verzonnen door Apple-medewerkster Mavis Smith. Dat werd echter al snel afgekort tot Hot Chocolate. Nadat het contract met Apple ten einde liep, dat kwam mede door het uiteenvallen van de Beatles, werkte de band samen met producent Mickey Most aan vele singles, waaronder Love is Life uit 1970, Brother Louie uit 73, een eerste grote hit Emma uit 74, waarbij geleidelijk hun karakteristieke funky geluid ontstond. Tijdens daaropvolgende discoperiode begon de band ook in de Verenigde Staten hits te scoren, zoals Your Sexy Thing uit 75, So You Win Again uit 77, Everyone's a Winner uit 78, No Doubt About It uit 1980, Girl Crazy en It Started With a Kiss uit 1982. Ondertussen verliet basgitarist Tony Wilson in 75 de groep, omdat hij het niet eens was met de verzoening en vercommercialisering van de sound die Errol Brown voorstond. De Wilson scoorde in 77 één hit in de Benelux, I Like Your Style. Na de single Heartache No. 1 uit 1986 verlieten ook Errol Brown en toetsenist Larry Ferguson de groep Hot Chocolate. Brown begon een solo carrière en had in 87 nog een bescheiden hit met Personal Touch. De successen van Hot Chocolate wist hij overigens niet meer te evenaren. Ben Liebrand maakte in 1987 remixes van twee oude Hot Chocolate hits, te weten You Sexy Thing, de Extended Replay remix en Everyone's a Winner Sexy Remix. En Liebrand maakte tevens een combinatie remix van deze twee hits, genaamd Two in a Bed voor de Disco Mix Club. Your Sexy Thing stond 29 weken genoteerd in de nationale hitparade met als hoogste notering de 29ste plaats. Bassist Patrick Olaf, gitarist Ainsley Ellis en drummer Tony Connor begonnen een nieuwe Hot Chocolate met Greg Bannis als vervanger van Errol Brown. Bannis deed eerder mee aan de Britse versie van de Sound Mix Show. Deze bezetting kwam in 1992 naar Nederland voor een concert op het Goud van Hout Festival en bracht in 1993 na 10 jaar een nieuw album uit. Strictly Dance heette dat album. In de tweede helft van de jaren 90 werden You Sexy Thing in 97 en It Started With A Kiss in 98 op nieuw hits. Errol Brown deed de promotie. In 2003 werd Brown onderscheiden met een benoeming tot lid in de orde van het Britse Rijk en in 2004 de Ivor Novello Award voor zijn bijdrage aan de muziekindustrie van Groot-Brittannië. Op 6 mei 2015 overleed Errol Brown aan leverkanker op 71-jarige leeftijd op de Bahama's. Ondertussen verliet Bannis de groep in 2010 voor een solo-carrière. Hij werd vervangen door Errol Brown lookalike Kenny Simon. In 2018 kwam Hot Chocolate naar Nederland voor een optreden op Parkpop. En hier zijn ze met een superstip. De op één na hoogste eerste week. Met andere woorden, ze zijn vers, oftewel nieuw. Op

0: Take that sound and shake it around. Oh, my, my, my, my. Take that sound and shake it around.
1: Nou, Runaway Boys uit 1980. Rock This Time uit 81. Stray Cats start uit hetzelfde jaar. De vierde hitsingle voor de Stray Cats. Vorige week 9, 13 naar beneden. 7 weken in de hitparade tussen haakjes. She's in the Fallout Section 17. Op 22 terechtgekomen. De 711e alarmschijf hadden ze ermee op 13 augustus. En ze zouden als hoogste notering nummer 9 bereiken. En daarvoor de vierde en op 1 hoogste verse notering. Hot Chocolate Tears on the Telephone. De 717e alarmschijf. En die hadden ze vorige week. En dan de hoogste verse notering, afkomstig van Born to Love, waarop ook You're Looking Like Love to Me and I Just Came Here to Dance stonden. Geen hits in de Benelux. De duet Tonight I Celebrate My Love for You haalde in de Billboard Hot 100 tweemaal de 16e plaats. 29 weken stond hij in de lijst. In de UK Singles Charts stond het 14 weken genoteerd. Met als hoogste plaats de tweede notering. Ze werden van nummer 1 afgehouden door UB40 en Red. Red Wine. Ze scoren hier een stipnotering en hebben daarmee. Ze zijn op 21.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De 30 verse notering op 30 uit Nederland afkomstig. Met Step the Broads en Sing Sing Sing. 29 van 16, 13 naar beneden in de 7e week. Je ziet u, hè, van de Leidse Shores. Kom als Safa de voorganger stond 3 weken nummer 1 vanaf 4 juni dat jaar. 28 met Step, 9 omhoog in de 2e week van 37. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. 1 omhoog in de 3e week van 28 naar 27. Billy Joel, Tell Her About It. 26 van 34, met Step in de 2e week 8 omhoog. Rod Stewart, What Am I Gonna Do? De zaak is I'm So In Love With You. 25 van 32 in de 2e week, 7 omhoog. Met Step, de Nederlandse Rieskeën, Burn It Up. De zaak is Mr. DJ. 24 van 20 in de 4e week, 4 naar beneden. De Volendamse Cats en Stay My Life. En de verse notering op 23. De alarmschijf van vorige week met Superstip, Hot Chocolate en Tears on the Telephone. 22 van 9, 13 naar beneden in de 7e week. De zaakjes She's Voluit Sexy and 17 van de Stray Cats. En 21, de juist de klapper van de week. De vijfde en hoogste notering. De nieuwe binnenkomer voor Tonight I Celebrate My Love For You van Roberta Flack en Peabo Bryson. En dit zijn ze, de dikste 20 die nog voor je klaar liggen hier.
2: Met de grootste hits aller tijden.

0: Nummer 38 in het jaaroverzicht van
1: 1983.
0: Gazebo en I Like Chopin met 232 punten. Dit zijn de dikste 10 van het jaaroverzicht. Met op nummer 10 David Bowie, Let's Dance. Nummer 1 geweest, 333 punten. Nummer 9, Fame van Irene Cara. 3 jaar daarvoor, eigenlijk al populair in Amerika. Wij moesten nog 3 jaar wachten. 335 punten op nummer 8. Bernie Stenberg met Ronda Russo, ook nummer 1 geweest in de lijst. De lijst 335 punten. En op 7 de zaakjes Hey You vanuit de Rocksteady Crew. Van de Rocksteady Crew ook Alex nummer 1, 336 punten. 6 ook nummer 1 geweest. 341 punten van UB40 en Red Red Wine. En op 5 Moonlight Shadow van Mike Oldfield. En Maggie Riley, 343 punten. Shadow on the Wall was ook nog een hit het jaar erop. Nummer 4, All Night Long, te zaken is All Night van Lionel Richie. Ook nummer 1, 363 punten. En dit waren de dikste 3 van 83. Met op 3, een oude nummer 1 en 363 punten. Beat It van Michael Jackson. 2, ook nummer 1 geweest, de Shorts. Come on, ça va. En die haalde 388 punten. En op nummer 1 met 422 punten. Proudly presents the Star Sister Stars on 45. En dat was dus de nummer 1 in het jaaroverzicht van 1983. Dat was het verleden. Wij gaan naar het heden met een stip.
2: De Nederlandse top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
0: Hier is Wham op.

twee superstips achter elkaar. Allereerst op 20 George Michael en Andrew Richland van 36 Rome. 16 plaatsen omhoog in de tweede week. En de 687ste alarmschijf scoort dus op 26 februari dat jaar. Nummer 9 zou Wham Raptors eigenlijk zijn. Enjoy What You Do als hoogste notering bereiken. En 19 van 35 in de tweede week. Islands in the Stream van Ken Rogers. Tussen is Duet with Dolly Parton. Zo mooi beschreven hier. 16 plaatsen omhoog. En dan vorige week op nummer 19 één plaats opgeschoven. Glenn Milstead, oftewel Divine, met zijn volgende.

de Dolly Dots. Een stipnotering op nummer 16. Vanaf nummer 21 gekomen. Don't Give Up ervoor op 17. Oude Alarm schijf. Het was de 701ste op 6 augustus. Dolce Vita, de 295ste nummer 1. Twee weken nummer 1 vanaf 3 september. En nu 10 plaatsen gedaald vanuit de top 10. Ryan Paris in de 8e noteringsweek. En dit is een plaat die de 714e Alarm schijf was op 3 september. Theme from Harry's Game. 4 weken voor Clannad. Ze blijven staan op... Theme for Harry's Game.

0: Vind je dit blijven staan? Michael Jackson en Human Nature. En dit is hem, het uur van de waarheid. Het allerlaatste gedeelte van Top 40 Toen. De lijst relateert op zaterdag 1 oktober 1983, de 19e jaargang, week 40. De lijst bestaat uit 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 hits, 5 verse noteringen, 9 oude alarmschijven, 7 superstips, 10 echte stipnoteringen, 11 nationale producties, waarvan 4 in het Nederlands gezongen, 2 instrumentale, 2 uit Volendam, 2 uit Italië, 1 Jamaicaans. We hebben een Zwitsers, Duits, Oostenrijks, Iers, Schots, Birminghams, Rotterdams, Utrecht, Leids, Arnhems. En Almeloos product. 15 stijgers en... Nee, 15 zakkers en 17 stijgers. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld van de aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platen, detailhandel en industrie. En hier is dat hoogst genoteerde Italiaanse product van Rigera.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
3: Nummer 13.

afkomstig van Jamaica, Monjaka. Je hoorde Go Deaka, de zakjes Go to the Top. Van 4 naar 12, 8 plaatsen naar beneden in de 5e noteringsweek. En daarvoor de 712e alarmschijn van 20 augustus. Die is nummer 2. Als hoogste notering bereikte het hoogst genoteerde Italiaanse product. 6 weken voor Righiera. Vorige week in de top 10 op 6. Nu 7 plaatsen gedaald in de 6e noteringsweek. Naar nummer 13. En Vamos a la Playa. No Tengo Dinero zou de hit volgen worden. En dit is Tineke Schouten. Nee.

0: jij wel weet. Bij de brievenbus.
1: Twee omhoog, tweede en hoogst genoteerde Utrechtse productie. Die andere was op nummer 30 eerste wees. The Broads en Sing, Sing, Sing. Tineke Schouten, Sweet, Sweet, Honeybee van 13 naar 11.
2: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Met een supersprong over 20. George Michael en Anne Ridgely van 36 in de tweede week. Met een supersprong Wham & Club, Tropicana. En op 19 van 35 met een supersprong in de tweede week. Islands in the Stream van Kenny Rogers. Duet with Dolly Parton. De 725e alarmschijf. Zou Dolly Parton met You Are scoren op 19 november. En een dag voor kerst op 24 december bereikten ze 3 weken met die plaat. De 301ste nummer 1. 3 weken lang stond ze bovenaan die lijst. 18 van 19, 1 omhoog in de derde week. Divine, oftewel Glenn Mendelstedt en Love Reaction. 17 van 7 in de 8e week. Oude nummer 1, Dolce Vita, Ryan Paris. Eerste van de 2 Italiaanse producties in de lijst. En 16 van 21 met stip 5 omhoog uit Nederland. Dolly Dots, Don't Give Up. 15 blijft 15 in de 4.

0: oktober, de week daarna dus. 4 was al notering. En ook Beat It vanaf 7 mei nummer 1 gestaan. De 290ste nummer 1. 4 weken de lijst aangevoerd. En Wanna Be Starting Something stond vanaf 7 juli dat jaar. 2 weken op de bovenste beste positie. 13 van 6 in de 6e week. 7 naar beneden. Bamas a la Playa van Rigera. De 712e alarmschijf op 20 augustus. Nummer 2 als hoogste notering had die plaat al gehaald. En op 12 van 4 in de 5e week. 8 naar beneden. Het enige Jamaicaanse product in de lijst. Monjaka, Go de Jaka te zakjes. Go to the top. En zojuist Sweet Sweet Honeybee. Van 10 geschoten. 2 omhoog. Van 13 naar nummer 11. De plaat zou op 22 oktober over 3 weken 1 week de lijst aanvoeren. En daarmee de 298ste nummer 1 hit zijn. Het is een stipnotering voor de Culture Club. Met een supersprong openen zij de
1: 10. Nummer 10.

David Robert Jones op 9. Hij scoorde op 17 september de 716e alarmschijf. Nummer 9 was de hoogste notering. En daar stond hij ook nu van 17 gekomen. Met een superstip in de tweede week 8 plaatsen gestegen. En de 690ste alarmschijf scoorde hij op 19 maart van het jaar met Let's Dance. Dat was de 289ste nummer 1 hit. 2 weken nummer 1 vanaf 23 april van het jaar. En dan wederom een stipnotering. Vorige week nog op nummer 11. En nu 3 plaatsen doorgestegen. Herbie Hancock is het met Rock It Up. Hey.

0: Met stip van 10 in de derde week. 4 omhoog Le Legionnaire van het hoogst genoteerde Volendamse product. Die andere was van de Cats op 24 van 20 in de vierde week. Met dat mooie nummer. Dit was 688ste alarmschijf. Op 5 maart Just an Illusion. Die zou nummer 3 bereiken. De 715e alarmschijf Le Legionnaire. Die hoorde je juist van 10 september jongsleden. Hoogstnotering zou ook nummer 6 zijn. Daarvoor Tony Banks, Mike Rutherford. Die is trouwens vandaag jarig in 1950 geboren. En Phil Collins, natuurlijk, van Genesis. Van 12 naar 7, met stip in de derde week. Mama, en daarvoor op nummer 8 van 11 in de derde week. Met stip, Rocket van Herbie Hancock. Het is vandaag zaterdag 1 oktober. Het is de eerste zaterdag van de maand. Het is dag 274. Als je geboren bent rond deze periode, dan ben je van sterrenbeeld Weegschaal. In de Chinese astrologie is dit het jaar van het watervarken. De zon kwam op om 7:50 vanmorgen op 1 oktober. En om 1983 dan natuurlijk, 18 minuten over 7, ging die weer onder. De maan was voor 37% zichtbaar op 1 oktober 1983. De bevolking van Nederland telde ongeveer 14.381.137. Nou, op de kop af, waarvan 50,50% vrouwen. De bevolking groeide ongeveer met 151 personen per dag. Dat klopt wel. Het was een behoorlijk zonnige, fris warme dag met 15,3 graden Celsius. Met zo'n 5 1/4 uur zon. De lucht was half zwaar bewolkt. Een zwakke wind stond er 2 voor met vrij krachtige windstoten. Tot ongeveer 31 kilometer per uur 5 boven. De koudste 3 oktober beleefde in, of wat zeg ik, 1 oktober 1983 beleefde in 1988. En dat was met 1,2 graden Celsius. De warmste 1 oktober 1983 in 2011 met 26 graden Celsius. Het is vandaag op 1 oktober 1983 de geboortedag van Frank Karreman. En verder zijn jarig Haley D'Ancona in 37 geboren, André Rieu in 1949 geboren en Kim Lian van der Meij ook in 1980 geboren van harte. Door met de lijst. De lijsten. Spandau Ballet stijgt 3 plaatsen met stip.
1: Dit is de top 40.
0: Gold staat op
1: 5.

0: In de vijfde week met stip van 5 naar 4. Deze zanger van Robert Plant met stip 1 omhoog. 5 weken genoteerd en daarvoor op 8 vorige week. 5 deze week. 3 plaatsen omhoog. 4 weken voor Spandau Ballet en Gold. En we hebben er nog Dieter Haan. Vorige week op nummer 1. Tauchen Prokopets. Deutsch Österreich is het Feingefühl. En nu gezakt naar...
1: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses

0: Vorige week nog de bovenste beste op nummer 1 en nu twee plaatsen gedaald. Op nummer 3 terechtgekomen, Code Autozaakjes, de Zimzauze Schritt van Deutsch-Österreichisches Feingefühl, oftewel Deuf, Tochen und Prokopets. De 713e alarmschijf scoorde ze op 27 augustus en de 296e nummer 1 hit twee weken bovenaan vanaf 17 september op nummer 3. En dan hebben we er nog twee te gaan en een komisch gezelschap, want ze zijn met meerdere, zo lijkt het wel, meerdere persoonlijkheden. Op nummer 2.
1: Dit is de top 40.
0: Is André van Duin.

0: dat was de Bas.
1: Oké, Pia, daar gaan we. We gaan dat tegenander beginnen. Heel rustig, geen paniek. Mooi, mooi, mooi.
2: Vroege storm.
1: Laat maar dijen, die boel. Heel mooi.
2: Keep your head up high.
1: Let op je strotvulling, hè. Let op je strotvulling, hè. Laat maar rollen, die boel. Maar rustig komen, Pia. Van de glijbaan af, hè. Door de smurrie, hè, daar gaan we. En nou rustig ophouden. Langzaam vullen die longen. Langzaam die longen vullen. Zo blazen maar op die dingen bij ja. Ontspannen opkomen, hè. Maak de ballonnen van bij ja. Maak de ballonnen van, hè. Goed zo, laat die kop maar zwellen van je. Laat die kop maar zwellen. Neusvleugeltjes trillen bij jou. Neusvleugeltjes trillen. Oh, wat gaan die oorlelletjes knellen? Wat gaan die oorlelletjes knellen? Oh, wat krijg je een kop? Met op die ader in je nek bij jou. Van die ader in je nek, hè. Van die dikke blauwe ader in je nek, hè. Lekker, lekker, lekker, lekker. Hou vast bij jou. Hou vast.

0: stekker leeg.
1: 4 weken op nummer 2 blijven staan, André van Duin.
2: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: En dit zijn de dikste 10 van 1 oktober 1983 op 10 met Superstep van 22-12 omhoog. Karma Chameleon van Country Club zou nummer 1 worden dus. Nummer 9 oude alarmschijf van 17 in de tweede week. 8 omhoog, meteen ook de hoogst genoteerde positie voor David Bowie. En Mother Love met een Superstep 8 van 11 met stip 3 omhoog in de derde week. Herbie Hancock en Rocket, het hoogst genoteerde instrumentale product in de lijst. 7 van 12. In de derde week 5 omhoog. Een superstip voor Genesis en Mama. En op 6 van 10. 4 omhoog. Net een stip. 3 weken in de hitparade. Het hoogst genoteerde Volendamse products thema live hadden we op 24 van de Cats. En dit was Le Legionnaire van BZN. 5 van 8 in de vierde week. 3 omhoog met stip Spanner Ballet en Gold. 4 van 5. 1 omhoog met stip 5 weken voor Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin en Big Log. En 3 van 1. Oude nummer 1. Dus Kodo Du Seemshausen schrijft van Deutsch-Österreichisches Feingefühl, oftewel Taugenoen Prokot Betz en Kodo. 2 blijven staan in de vierde week, de dubbele A-kant van André van Duin, de heidezangers en de concertzangeres. En dat betekent op nummer 1 van 3 met een stipnotering, mijn dames en heren. Ja, dat mag toch wel even luisteren bijgezet worden. UB40 is het en Red Red Wine. Vorige week op 3, 4 weken hadden ze ervoor nodig, dus met stip op nummer 1 terechtgekomen. En Red Red Wine is het 298ste nummer 1 hit vanaf 1 oktober. 3 weken nummer 1 dus vanaf vandaag. En de 685ste alarmschijf scoorde ze op 12 februari met I've Got Mine. Die zou nummer 14 halen. En de 693ste alarmschijf, 9 april was dat, Food for Thoughts en de live registratie. En ook die zal nummer 4 bereiken in de enige echte. En dat was hem, de Net Top 40. Jaargang 19, week 40 van zaterdag 1 oktober 1983. In totaal hadden we van doen met 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 hits, 5 verse noteringen, 9 oude alarmschijven, 7 superstip,

toekomstige product. Dan 1 Jamaicaans, Zwitsers, Duits, Oostenrijks, Iers, Schots, Birminghams, Rotterdams, Utrechts, Leids, Arnhems en Almeloos product. 15 zakkers en 17 stijgers. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld. Naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platendetailhandel en industrie. Dit was Cornel Wolfs voor Top 40 Toen. Ik wens je een prettige week. Doe alles wat je doet voorzichtig. En hier is hij dan, die stipnotering van 3 naar de main. UB40 en Red Red Wine. Wees lief voor elkaar. Tot de volgende Top 40 Toen. Yeah.

harte welkom in een nieuwe aflevering van Music Power. Met onder andere de spotlight en ook een mix natuurlijk en nieuwe en goede muziek. Je hoort de Centerfolds met Dictator. En dit is de nieuwe single van Taylor Swift en die heet Patient Zero.

Je hoorde nog José, ik heb nog van de meidengroep Love van vroeger, een solo single uit 82. I Will Follow Him. En dit is Toontje Lager met Zoveel Te Doen.

Het is zo dat deze melodie werd gebruikt bij een tv-programma De Heilige Koe op Veronica in de jaren 80. Een soort consumentenprogramma. We gingen naar Nederland met Toontje Lager en er is zoveel te doen. Straks is de spotlight waar we twee nummers achter elkaar draaien van een bepaalde groep of zangeres. Zo dadelijk neem ik je mee terug naar de jaren 70 met Baccara. We gaan luisteren naar Sorry, I'm a Lady.

hoort ook een heel leuk dansje bij dit nummer Was Not Was met Walk the Dinosaur uit de jaren 80 hier op jouw favoriete radio in Music Power. De volgende artieste die aan bod komt, dat is Debbie Harry. Dat is haar echte naam, haar artiestennaam is Blondie. Met een nummer uit 1967 dat eigenlijk origineel is van de Paragons. Maar Blondie bracht het opnieuw uit in een reggae, rocksteady, pop en nieuwe versie. Ik heb het over The Tide Is High. Van harte welkom, dit is Music Power met Mark van Dam.

0: dat was diep terug in de tijd. Naar 1966 voor Nancy Sinatra. These boots are made for walking. De hoogste tijd voor onze spotlight. Deze week, U2. Twee nummers achter elkaar gaan we draaien. Ik wens je veel luisterplezier.
1: This is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio station.
2: Mark van Dams, Spotlight.

Het was de spotlight voor deze week. U2, de band afkomstig uit Dublin, Ierland, in 1976 opgericht met Bono, Adam en Larry. We draaiden twee nummers van deze formatie. Als eerste Beautiful Day en we stopten met deze Pride in the Name of Love. Volgende week natuurlijk weer een andere spotlight. Nu gaan we nog een zomerplaat draaien. Het is wel geen zomer meer, maar dit is echt een leuke. Hier is Shake met You Know I Love You.

Dat was een splitsweet in uw schijf uit de tipperade. Eagle, David Guetta, French Madonna en Adrian Martin. Met die mooie nieuwe hit Shine en het wordt een hit. Hij komt wel in de top 40. Zo dadelijk gaan we naar Nederland met Josef en Herman. Dat is Circus Custer, nummer uit 87. Het gaat over een gevoelig nummer van het verhaal verteld van een meisje, Monica. Van wie de ouders uit elkaar gaan. Het verhaal wordt verteld vanuit een perspectief van een kind op school. Luister maar eens een keertje. Hier is Circus Custer.

We zaten in het jaar 1973. Je hoorde Pierre Grosskolas met Lady Lady. Op jouw favoriete radio natuurlijk. Zo dadelijk terug in de tijd met een hit uit 1980. Een beetje disco, funk en soul van het album 3 for Love. Je kan nu gaan luisteren naar Shalamar. Dit is I Can Make You Feel Good.

weer snel. Til in is bijna het einde van Music Power. Je hoorde Shalamar met I Can Make You Feel Good. Zodanig ben ik bij terug na de uurwisseling voor 2 van Music Power. Met onder andere lekkere hits van jou en een kleine mix natuurlijk. Je krijgt van mij nog Taylor Swift, Cruel Summer. En ook Claude de François. En als ik dat nummer start, zou je zeggen, ah, dat nummer ken ik ergens van. Dat kan. Oh, what a night. Zegt u dat iets? Ja, waarschijnlijk wel. Dit is de Franstalige versie. Maar eerst, nieuw aan de tipper aan de Malcolm Todd met Earrings. Tot zodanig.

En daar zijn we weer met deel 2 van Music Power op jouw favoriete radio. Van harte welkom, mijn naam is Mark van Dam. Het komende uurtje ook weer heel wat leuke hits en natuurlijk ook een kleine mini-mix. We begonnen met I Won't Let You Go van Agnetha Fischkeug van ABBA. Ja, de dich. Het was een solo nummer uit 2013. Blijf luisteren naar je favoriete radio. Zo dadelijk de Pet Shop Boys uit Londen met Lonely Dance.

I Love Rock and Roll met Joan Jett en de Blackhearts uit de jaren 80. Dan nu uit 75. T-Chins hebben ooit het Songfestival gewonnen met het nummer Ding Dong. Wij draaien Dear John en het gaat over John Travolta.

0: Coco Jumbo, een grote Eurodance zomerhit uit 1996 van de Duitse groep Mr. President. En dat was nog eventjes Coco Jumbo. Van harte welkom. Straks gaan we de minimix draaien in dit tweede gedeelte van Music Power met Mark van Dam op jouw favoriete radio. Ik heb heel wat leuke tracks voor je klaarstaan. Zodanig gaan we naar Nederland met een meneer die we nog kennen van de Vrijgezel, die grote hit. Hij is er niet meer, jammer genoeg. Hij heeft verschillende diverse hits gemaakt. We gaan luisteren naar Ik Weet Niet Hoe.
1: Music Power.

En voor de mensen die pas afstemmen, van harte welkom op jouw favoriete radio. Luister momenteel naar Music Power met ondergetekende Mark van Dam. Het is de hoogste tijd, beste vrienden, voor de mixfans. Wij draaien iedere week in dit tweede gedeelte een mix. En ik had dus gezegd, we gaan hem een klein beetje inkorten, want tegenwoordig die mixen zijn zo lang. Dit is een mini-mix, natuurlijk met toestemming van René van Schoot, de 80s en 70s only. Ik wens je dan ook veel luisterplezier deze week met de mix van de week.

0: Amsterdam.
1: En dat was je dan, de mix van de week. Iedere week in deel 2 draaien we dan een mix. Met dank aan René van Schoot om de mix te mogen draaien. Dankjewel René. Dat was nog eventjes de 80s en 70s only. Van harte welkom in Music Power. De hits die gaan maar door. Ik neem je mee naar 1977 voor onze volgende hit. Hier is Sheila B. and the Black Devotion en Singing in the Rain.

Hey, leuk dat je luistert naar je favoriete radio. Je hoort er nog Nicki Minaj met Starships. Het nummer heeft een uitbundige dance sound met elektronische beats en een sterk feestelijk karakter. De productie werd ook onder andere verzorgd door Red One, die ook bekend was van de producties van Lady Gaga. Van harte welkom, deel 2. Nog enkele tracks te draaien. We gaan nog niet stoppen, dus geniet van de mooie hits, want er komen nog heel wat leuke hits langs. Zoals de volgende. Een lekkere zomerplaat kunnen we altijd draaien. Dit is DJ Anderson. En ken je deze nog? Dit is de African Baby.

Ziezo, dat was het dan weer. Music Power op jouw favoriete radio. Volgende week ben ik bij je terug. Ik hoop dat u een beetje hebt genoten van de muziek. Dat waren de Jonas Brothers met Love Me To Heaven. Je krijgt van mij nog Belinda Carlisle met Leave A Light On, de Dolly Dutchess, Do You Wanna Wanna. En we gaan starten met een nieuwe remix van een oud nummer van Yves Segers. Tezamen met DJ Frank. Kent u het nog? Ik schreeuw het van de daken. Bedankt voor het luisteren en geniet nog van de collega's.

0: Classicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: En dit is nu een boordevol muziek, items en wetenswaardigheden. Welkom. De Ruiter van

0: wat leuk om hier weer te mogen zitten en dit weer voor je te doen. Het je laten beluisteren van muziek. En wij starten deze connectie met The Stranglers uit The 80s en Skin Deep. En daarna hoor je direct deze lekkere disco sounds van de Ministry of Funk.
1: Dit is de connectie.
0: Ja, je luistert naar het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, een radioprogramma wat al meer dan 20 jaar bij je is. Maar ik kan me toch voorstellen dat je het voor het eerst hoort. Ja, natuurlijk. Nou, blijf vooral luisteren, want we hebben je ontzettend veel leuks en moois en lekkers te bieden. En we vertellen er ook nog wat bij. Dat noemen wij ook wel wetenswaardige feiten. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. Onder andere van Sherry Ann, die ooit The Voice won. We draaien oud en nieuw. We vieren oud en nieuw met je. En dat doen we deze keer met I Keep Forgetting. We hebben altijd live muziek en we zoeken naar de connectie van de titels in de muziek. Blijf dus bij ons en wees van harte welkom.
1: Welkom. De connectie.

0: Heerlijke dance. Een classic uit de 90s van Sean Christopher. Don't lose the magic, maar dat had je vast opgemerkt. Connectie Music History. Het is een beetje een familieproject, dit nummer. Want haar broer schreef mee aan het succes van deze hit uit 1992. Nummer 1 geweest in Amerika. En dat was de opvolger van haar eerdere clubhit, Another Sleepless Night. Er zijn heel veel remixen gemaakt van beroemde house DJ's en producers. Zoals onder andere David Morales en Todd Terry. En wist je dat deze zangeres ook te horen is op een andere enorme grote house klassieker? Ze doet de sensuele vocalen op het nummer French Kiss van Lil Louis. En dat is uit 1989.
1: De Connectie Collectie.

lekkerste nummers van de laatste tijd. Ook die hoor je hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Dit was De Bouza en Magnetic. En dan een hit met een gigantische revival. En wat zijn artiesten daar altijd blij mee? Jonsen de Lange ook.

zo af en toe dan vertellen wij wat bij de muziek, de wetenswaardige feiten van de connectie. Omdat dit country pop met akoestische gitaar en een banjo is. En het momenteel wereldwijd enorm populair is, dachten veel jonge TikTokkers aanvankelijk dat So Incredible een gloednieuw nummer was van een Amerikaanse country artiest. Nou, wij weten dat dat niet waar is. Nee, het was onze eigen Ilse de Lange. Want als ze een hele grote hit scoort en populair is, dan is het onze Ilse, toch? Het is een van de meest succesvolle en besproken nummers van haar, afkomstig van haar vijfde album, wat met platina bekroond werd. Dat heet ook Incredible. En kwam uit 2008 en het nummer kent een fascinerende geschiedenis, variërend van hitlijst records tot een onverwachte heropleving. Want dat was namelijk de mega-hit in 2008 en de oorspronkelijke release bereikte de nummer 1 positie. Jazeker. Het werd het meest gedraaid op de radio in 2008 en het was het meest gedraaide liedje op radiozender 3FM in die tijd. Ze ontving ervoor de prestigieuze schaal van Richter, genoemd naar Wim Richter, de overleden disc jockey. Ze nam een nummer op in de Glenwood Play Studios in Los Angeles, waar ze ook direct de bijbehorende videoclip schoot. En het nummer bleef dus een gigantische viral trend op TikTok. Jonge luisteraars die vaak nog niet eens geboren waren toen het nummer uitkwam, ontdekten het massaal. En daardoor kwam het terug op in de top 10, op nummer 5 zelfs. En de Hannah Montana van het Kruidvat, de heropleving, is grotendeels te danken aan de 22-jarige TikToker Aisha Viz, die miljoenen views scoorde met haar dansvideo's in een kruidvatfilial met dit nummer op de achtergrond. Ilse zocht haar op om samen een video op te nemen. Het nummer is nooit van de setlijst van Ilse verdwenen. Met andere woorden, ze speelt het altijd bij live concerten, net zoals het nummer Miracle.

0: Als dat nog niet gebeurd is, dan wordt het hoog tijd om dat te doen. In de connectie tussen muziekgeneraties zoeken wij altijd naar de overeenkomsten in de titels van de muziek. Deze keer vonden wij Prosper, Clooney en Sybil met Free Your Mind uit 2026. En uit de 90's hoorde je En Vogue en Free Your Mind en wist je dat het nummer geïnspireerd was op een nummer uit 1970 van Funkadelic. Dat heette Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Ja, feitelijk is dat waar. Het is een protestlied uit 1992. Een voorvechter waren de dames van gelijkheid. En ze rekenen daarmee af met stereotype. De beroemde openingsregel Producers wrote a song about it. Like to hear it, here it goes is overgenomen van het typetje Calhoun Tubbs door David Alan Greer uit de comedyserie In Living Color. Dit is de connectie, zoals ik al zei, tussen muziekgeneraties. Je kunt ons altijd en overal bereiken met van alles wat je maar wil. Suggesties, vragen, allemaal goed. De connectie @gmail.com. En je weet het, we maken een podcast over alles wat je maar wilt. Als je wat te verkopen hebt of te promoten hebt, maar we kunnen ook eens even je leven bespreken. Dan heb je je eigen memoires prachtig vastgelegd in een audiodocument als podcast.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

uit de late 80s, 1989, met wel een vooruitstrevende beat, hè? Vind je niet? Ja, dat klonk best al een beetje 90s. En misschien zelfs wel verder. De lome, hypnotiserende beat van het nummer is gebaseerd op een vertraagde en geloopte drumbreak uit het nummer The Jam. Dat komt uit 1975 van Graham Central Station. Je begrijpt het al. Ja, die draait op de achtergrond. Ja. Deze specifieke relaxed groove werd het handelsmerk van Soul to Soul. Omdat het zo succesvol bleek, gebruikten ze exact dezelfde vertraagde beat kort daarna voor de nog grotere wereldhit. Die ken je ook nog, die heette Back to

Ja, het is een connectiefavoriet. Hè? Misschien als je het programma vaker hebt gehoord, dan weet je dat. En dan hebben we het over Michael McDonald. Een lid van de Doobies. De Doobie Brothers, die ook nog niet zo lang geleden een keer voorbij kwamen. We draaiden in de Oud en Nieuw, dat vierden we maar mooi met je. DJ Mark Brickman, I Keep Forgetting. Daar heeft hij een remix van gemaakt. En daarna het origineel. Michael McDonald, Kenny Loggett, Every Time You're Near, I Keep Forgetting.

0: Ja, ja, we mogen graag Connectie favorieten draaien. We draaien kraak en smaak hier voor jou. En dan is er Niels van de Spice Girls. Zij brengen ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit. Met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. Een collectie van 14 cd's met in totaal 160 nummers. Met erop 4 nieuwe nummers.
1: Yo!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Van harte welkom. Een uur lang muziek, items en wetenswaardigheden. De Ruiten van Vier.

0: Van harte welkom bij het radioprogramma vol muziekverhalen.
1: Dit is de connectie.
0: Maar vooral met muziek natuurlijk, want daar zijn de verhalen op gebaseerd. Hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. En wat is het ontzettend leuk dat je bij ons bent en dat je luistert. Want we hebben je heel wat moois te bieden. Wij starten deze connectie met Yes and Owner of A Lonely Heart. Een prachtige rockhit uit de jaren 80. En daarna hoorde je Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan. En wat hebben we nog meer voor je? Ja, we hebben onder andere dadelijk Fireflies. En dat twee keer in de Double Trouble. We hebben ook twee keer muziek die je kan verstaan. En in Oud en Nieuw gaan we terug in de tijd met Elvis Presley.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziek.

Wauw! En Roxy Dekker, dat draaiden we voor de Mary Jane Girls en In My House. En het meesterbrein, als je het zo mag zeggen, achter dit nummer is Rick James. Hij koos de naam Mary Jane Girls als een directe en destijds iets wat gedurfde knipoog naar zijn favoriete genotsmiddel. En dat was marihuana. Het nummer werd uitgebracht in 1984 en werd een jaar later pas een hit. Als de eerste single van hun tweede album Only For You. Het groeide uit tot de allergrootste hit van deze band. Meidenband.

van decennia en generaties in De Connectie. Tijdloos, eindeloos. De Connectie. In Memoriam, een footprint in de muziekhistorie.

0: drie singers die op het momentum een grote hit hadden met You Can't Hurry Love.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Ja, ik moet zeggen, het ontstond even spontaan omdat ik plek had voor een extra nummer. Toen dacht ik, dan duiken we eens terug in de jaren 60. Kom ik terecht bij Diana Ross en de Supremes. En dan weet je natuurlijk, hey, dat nummer is gecoverd. Onder andere in 1982 door Phil Collins. En dat was ook een hele lekkere. En die laatste die was van Olivia Dean live in het programma van Jules Holland. En het legendarische Motown trio Holland's Dossier Holland. Die schreef het nummer en ze produceerden het. Het ritme en de boodschap waren deels gebaseerd op de gospel track You Can't Hurry God. He's Right on Time van Dorothy Love Coates en the original gospel harmonette. Het nummer stond in september 1966 op nummer 1 in Amerika. De muziek werd ingespeeld door de vaste Motown studio muzikanten The Funk Brothers en de zang van Diana Ross. En de achtergrondvokalen werden in datzelfde jaar toegevoegd. Nou, Phil Collins die deed het in 1982, zijn versie en zijn visie. Een eerbetoon aan de typische jaren 60 Motown sound. Boyzone maakte in 1999 een cover. De Dixie Chicks deden dat in 2001. En ook de Stray Cats deden het in 1982.
2: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
1: De connectie collectie.
3: Connectie collectie.
1: Double down.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Na zoveel jaren, zoveel decennia muziek wordt het ontzettend moeilijk om nieuwe titels te verzinnen. En zo komt er wel eens een titel voorbij die we al eerder gehoord hebben. Martin Garrix en U2 in 2026 maakten Fireflies. En dus maken ze deel uit van de Connectie-collectie in de Double Trouble. Want als tweede nummer hoorde je Old City en Fireflies. En dit is Realistisch met Valerie.
2: Muziek die je

Ja, dat mag dus gewoon, hè. Dance to the music. En je ontkomt er niet aan als je muziek hoort. Dat je een beetje mee beweegt. Een beetje meezingt. Al is het misschien alleen maar in je hoofd. Of een beetje meeneuriet. Muziek, ja, het is heerlijk. En als je dan een nummer als dit hoort, dan ken je dat. Dat zit in je collectieve muzikale geheugen. Het komt namelijk uit onze crossover hitparade. En die hitparade... Die

altijd lekker om oud en nieuw met je te vieren. Dat doen we elke connectie. En vandaag telden we af naar Elvis Presley samen met Span Cox in Mary's to Name, His Latest Flame. En daarna hoor je het origineel uit de jaren 60. En dan nog even een hele grote hit. Dit is Teddy Swims.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma, de muzikale tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heijden.

zie je soms denken, gaat dat wel goed? Ik weet ook dat je dat goed bedoelt. Blijf me steunen tijdens dit avontuur. Ik zal alles aan doen om te slagen. Blijf in mijn zij staan en geloof in mij. Niet alleen nu,

0: trots op me zijn.
1: Ik zeg van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Het is dinsdag 14 januari in het jaar 2020. 2020. Of 2020. Je mag het uitspreken zoals je wil. Je bent live verbonden met Studio 5 in Den Haag. Met deze muzikale tijdreis van 2 uur. En mijn naam is overigens Bart van Heuvel. We hebben weer een programma vol met items voor je. En zoals je gewend bent eigenlijk. En je weet, we reizen per trein. Opa is de machinist. Sylvia wilde nog mee. Vanaf Den Haag Centraal. Ik heb net even gebeld. We hebben een Porsche geregeld. We komen dadelijk aan bij Holland Spoor. Dan kan ze alsnog met deze muzikale tijdtrein meereizen. Hey, dat doen wij voor onze luisteraars, ja? Trouwens, de koffie is heet en vers. En je weet het, de roze koeken, ze liggen er altijd voor je. We openden deze muzikale tijdreis met de nieuwe single van het duo Standaard. Met de titel Geloof in mij. Of misschien hebben ze nu alweer nog een nieuwe. Ja, ze zijn een beetje snel bezig. We beginnen dadelijk met de Rollator Hits. Jawel, ga eens eventjes vertellen wat er allemaal in het programma zit. We gaan eerst de jaren 70 in met Gilbert O'Sullivan en de Dolly Dots. En daarna, later in het eerste uur, gaan we de 80's binnen voor je. Met Diana Ross en Imagination. Stel je eens voor. We duiken de tipparade van 40 jaar geleden in en je hoort de alarmschijf. Hij is van de Gibson Brothers overigens. En dan gaan we de top 40 in, ook van 40 jaar geleden. En hoor je de formatie Styx. Daarna gaan we gewoon weer naar 2020. En hoor je een mooi nummer uit de top 40 van vandaag. We hebben een verschrikkelijk mooi album, ook al zeg ik het zelf. En hij is toch al 40, die staat er weer bij voor je. Hij is van The Pretenders en heeft de titel The Pretenders. Dat is makkelijk. Dus het is het debuutalbum. Hebben we ook nog aandacht voor wat nieuws? Ja, deze week heb ik een Australische country artiest met de naam Brent Duncan. En je hoort een nummer van zijn nieuwe album. De Beatletjes, ja, ongeduldig. De Fab Four uit Liverpool, ze staan er weer bij voor je.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1979.

0: Ja, dat klopt, dan luister je naar de radio. Ik vind mijn hele leven al niks aan tv. Vandaar dat ik zo gek ben op radio, weet je. We waren met de muzikale tijdmachine in het jaar 1979. Je hoorde de Dolly Dots met inderdaad het nummer Radio. Tijd voor dit.
1: Sorry Bart, ik onderbreek je even. Het item. Welk nummer heeft volgens jou de mooiste intro staat klaar?
0: Mooi, gaan we er gelijk wat aan doen.
1: Wat is de naam van de band?
0: The Golden Earring.
1: Wat is de titel van het nummer?
0: Instant Poetry.
1: Voor wie draaien we dit nummer?
0: Oh, dat is voor Wim Remijnse.
1: Mooi, nu nog even het jaartal.
0: 1974.
1: Zo Bart, als je nu nog even op start klikt, kunnen we gaan luisteren.
0: Ja, doe ik. Hé, dit doen we best wel leuk samen, hè? Hallo? Oh, ze is alweer weg.

0: 1966.
1: Million Seller. Yeah.

0: Ja, ik kwam vanmorgen mijn bed uit. Ja, ik ging naar mijn werk. Ja, dat moet ik ook wel eens doen, weet je. Ik kan niet 24/7 radioprogramma's maken. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Nee, ik moet ook wel eens wat gaan doen. En het regende, dus ik denk van... Die zetten we er vanavond eens bij. Nou, Jasti. Je hoorde de Beatles met inderdaad het nummer Rain. En je vindt het terug op het album Hey Jude. Dit album kwam trouwens uit in 1970 en is eigenlijk een verzamelalbum. Maar waarom staan we dan in het jaar 1966 met die muzikale tijdmachine? Nou, heel simpel. Omdat het als in eerste instantie uitkwam als B-kant van de single Paperback Writer. En dat was natuurlijk in 1966. We laten dat 66 achter ons. We gaan naar 1980. Je hoort de nummer 1 uit de tipperaden. En dat ding, hoe heet dat ding ook weer?
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: En exact 40 jaar geleden waren dit de Gibson Brothers met Que Será Mi Vida.

gaan ze, de Gibson Brothers. Oh, had ik trouwens ook nog gezegd dat er gedanst kon worden? Nou ja, dan ben ik dat in ieder geval vergeten. Hey, we blijven lekker in het jaar 1980 en gaan een nummer draaien uit de Nederlandse.

0: deze week.
1: Nieuw.
0: Vinden op.
2: Nummer 28.
0: De formatie Styx met het nummer Babe. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40. Van week 3 tot en met week 10, dus totaal 8 weken. Met als hoogste notering nummer 9. Waar het totaal 2 weken stond.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dit programma hoor je elke week live op de dinsdagavond van 7 tot 9. De samenstelling en presentatie is in handen van Bart van der Heuvel. Reageren op dit programma kan altijd via Facebook onder Bart van der Heuvel. Mijn naam is Marcus en ik wens u verder veel luisterplezier bij Bart.
1: ...2020.

0: uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Camilla Cabello. Waarom heet ik nou gewoon Bart van der Heuvel? Schitterende naam. Hé, hey, en stond je gewoon weer lekker in het heden in 2020, zullen we maar zeggen. Maar ja, je weet het, stilstaan met deze hobbelende trein. Met als machinist opa en oma die natuurlijk met spacecake en heerlijke hete koffie door alle wagons heen wandelt voor je om goed voor jou te zorgen. Ja, we staan nooit stil. Tijd voor het tweede rollatorhitsblokje. We gaan lekker de jaren 80 in. En we starten met Diana Ross. En hier kunt u gewoon lekker meedoen als u dat wilt. Ja, spaart je tenminste de sportschool uit. Want we gaan lekker werken aan je conditie. En vooral aan je muscles. Die spierdingen die, weet je wel, die om je botten heen zitten, zal ik maar zeggen. Naar welk jaar reizen we voor die spieren?
1: ...1982.
0: Nou ja, staat u allemaal even op en doet u even mee.

0: Taking you back in time to the 80s.
1: 1982.

0: met de muzikale tijdmachine 1982. Je hoorde Imagination en het nummer In the Heat of the Night. Het is tijd voor dit.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Nou, gewoon omdat dat in het programma staat, ja. Hey, we hebben weer een album dat 40 is geworden. Tijd vliegt als je leuk bezig bent. Titel trouwens Pretenders. En ik zei het al in de opening, hij is ook van de band genaamd The Pretenders. Album bevat 12 nummers, heeft een totale speelduur van 47 minuten en 4 seconden. Ze moesten erbij. Van dit album kwamen totaal 3 singles. Het zijn Stop Your Sudding. Ja, ze niet zo te janken. Kid. En ja, het meest bekende nummer van dit debuutalbum van The Pretenders. Maar ja, die hoor je pas lekker in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Het is tijd voor het openingsnummer van dit album. En die heet Precious. En even een kanttekening. Aan de tekst kun je goed horen dat deze band begonnen is in het tijdperk van de punk.
2: ...1980.

0: Je hoorde van het nieuwe album Heartstarter van de Australische countryzanger Brand Duncan het nummer. Inderdaad, hij zei het net op het eind nog. Ze is er op de radio en het is 1999 in Australië. Nee, dat kan niet. Het album bevat 9 nummers en ik zou het een beetje typeren als moderne country. Maar wel prettig om naar te luisteren. Dit album, Heartstarter, is trouwens zijn 3e studioalbum al en kwam eerder uit deze maand. We gaan hem even opvullen. Dan kunnen we zo het 2e uur van deze muzikale tijdreis voor je starten. En dat doen we met Adam en hij heeft zijn miertjes meegenomen en het wordt Prince Charming.
1: ...1981.

0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: You don't have to be crazy to like the musical time machine. Bart will train you. No problem.
3: Bart van der Heuvel.
4: Met de hits van toen.
5: Internetradio.
6: Ik vind het hier altijd zo gezellig, hè.

Ik zie je soms denken, gaat dat wel goed? Ik weet ook dat je dat goed bedoelt. Blijf me steunen tijdens dit avontuur. Ik zal alles aan doen om te slagen. Blijf in mijn zij staan en geloof in mij. Niet alleen nu,

0: me zijn.
1: Welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine van deze week. En daar was die weer, die nieuwe single van het vaderlandse duo Standaard met de titel inderdaad Geloof in mij. Of in een paal zei wat het eerste komt, zal ik maar zeggen. Nee, chocola is slecht voor je, word je dik van. Ja, we zijn aan het afvallen, al die oliebollen, appelflappen, weet ik wat, salades wat je al mee hebt gehad. Wat heb ik voor je in de tweede uur? Nou ja, natuurlijk Rolando Hits. Dadelijk eerste jaren 90 met Chair and Five. En dan wippen we later dit uurtje de Zero's binnen voor je met The

0: Sisters. Ik hoop S in voor zie ik trouwens. En Carla Rhea Jepsen, zo heet dat kind. Rolling Stones staan er wel bij, dat er weer bij. Dat is weer in ieder geval wat vertrouwd voor me. We geven Dub Jones aandacht in het item The Rest in Peace Record of the Day. Ik heb nog die ene single staan van de Pretenders, weet je wel. Van dat debuutalbum genaamd The Pretenders. Wat weer 40 is geworden. Hebben wij nog een jarig artiest erbij staan? Ja. We draaien natuurlijk de muziek, maar ik zeg nog lekker niet wie het is. Heerlijk. Hoogste tijd om weer op te houden met babbelen en weer lekker naar de muziek te gaan. Nog later iets uit de jaren 90, dus dan klaar. Ik zei net al, Cher met haar Love and Understanding. Dat zijn we begrijpelijk. Naar welk jaar gaan we eigenlijk, Cher?
1: ...1991.
0: Ja, met al dat botox is Cher natuurlijk tijdloos.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1999.

0: denk dat je de titel al door had, hè? En volgens mij zijn ze met z'n vijven, dus de band heet Five. En daarmee stond je met de muzikale tijdmachine in het jaar 1999.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 14 mei 1928 in Screwport, Louisiana. Overleden 16 januari 2000 aan de gevolgen van diabetes in Long Beach, Californië. Zijn naam, Will J. Dobb Jones. Hij kreeg zijn grootste bekendheid als zanger van de band van The Coasters. Maar hij had ook de lead vocals in de allereerste hit van The Tramps met de titel Sing With The Strings Of My Heart. Dobb Jones is 71 jaar geworden.

Trek je stekker eruit. Keith, trek je stekker. Juist, dankjewel Keith. Hey, je hoorde de Rolling Stones met She's a Rainbow. En dat komt van het album Their Satanic Majestic Request. Alsjeblieft. Hey, aandacht voor de jarigen.

0: Hey, en ben je deze week jarig of verleden week en je bent het vergeten te vieren? Dan wens ik je alsnog natuurlijk een fantastisch verjaardag. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in zeer goede gezondheid met lekker veel muziek op je oren, alsjeblieft. Maar natuurlijk hebben we ook een jarig artiest, die gaan we lekker in het zonnetje zetten. En voor deze week is het Frederick Eugene Adams. Geboren 13 januari 1955 in Chicago, Illinois. En hij wordt dus, ja precies, 65. Kap daarmee met werken, jongen. Zijn artiestennaam is trouwens Fred White. Nee, hij is niet de broer van Barry White. Nee. Zijn beroep is drummer. Daar begint hij al mee in 1969 trouwens. Op het album met de titel La La Time van de Salty Peppers. Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ook op het album van Donny Hathaway en op een album van The Emotions, Little Feat, Linda Ronstadt, Denise Williams en Ramsey Lewis. Ik noem er maar een paar voor je. Artiestennaam White. Zijn halfbroer, dat is Maurice White. En dan heb je ook nog een andere broer en die heet Verdeen White. En nee, die twee zijn ook geen familie van Barry. Dan weet je het wel. Deze drie personen waren ook tevens de grondleggers van de band met de drie elementen. Precies. Earth, Wind and Fire. We gaan naar het album That's the Way of the World. En we draaien gewoon lekker de titeltrack voor je.
1: ...1975.

0: won't you hear me now? Rona, won't you hear me now? Rona, won't you hear me now? Hey, hey, hey.
1: The Way of the World van Earth, Wind & Fire. Hey, ik heb nog een laatste Rollator Hits blokje voor je staan. Zullen we er even doorheen fietsen? Bennen we er maar vanaf, joh. We gaan naar de Zero's toe. Je hoort als eerste de Scissors Sisters. Met hun I Don't Feel Like Dancing. Hey, moet je luisteren als je daar geen zin in hebt. Het is helemaal geen verplichting, lieve mensen. Ja, morgenavond natuurlijk wel, hè. Rock and roll all over the place and back to the 70s life. Ja, dan kan je wel dansen, weet je wel. Tafels en stoelen aan de kant. Kleinkinderen achter het behang plakken het eerste uurtje van 6 tot 7. Ik zeg het maar eventjes. Goed. Hey, maar dansen nu is geen verplichting. Wil ik alleen nog eventjes weten naar welk jaar we dan gaan om niet te dansen, zullen we maar zeggen.
2: ...2006.
1: Nou, kom op met die schare Alpenzusjes, zou ik maar zeggen.

0: taking you back in time to the zeros.
1: Duizend twaalf.

0: Je hoorde uit 2012 Carly Rhea Jepsen met Hey, bel je me nou of bel je me niet? Call me maybe. Tijd voor dit.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Jawel, daar staat hij weer. 40 geworden. Van The Pretenders, het debuutalbum van The Pretenders. Komt trouwens uit 11 januari 1980. Maar de single die je hoort, die komt uit november 1979. Was trouwens de eerste single van The Pretenders. En ja, misschien is het ook wel de grootste hit van The Pretenders. Ik weet het eigenlijk niet. Op dit mooie debuutalbum. Zoals beloofd is hier het nummer inderdaad Brass in Pocket. Hier zijn The Pretenders.
2: ...1980.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: Hi, this is Maurice Gibb from the Bee Gees.
2: Hi, this is Robin Gibb from the Bee Gees.
3: Hi, this is Barry Gibb from the Bee Gees.
4: Blame it all, blame it all on the nights on Broadway. Singing them sweet sounds to that crazy, crazy town.
5: Those nights. 47.

0: Jorde uit de Bee Gees Top 100. Samengesteld door de Facebook fanclub. Het nummer Let There Be Love. Uit 1968.
1: Wat? Ja. Ik hoop dat ik je niet stoor. Maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Dit is een gevoelig ding, ja. Het zit er niet doorheen te... Ja, tijd voor vinyl. Precies. Ik heb met gesloten ogen weer voor jou een single uit mijn platenkasten. Hier ga ik wat aan veranderen, die jingle, want ik zit er maar doorheen te bammelen. Gesloten ogen een single uit mijn platenkast voor je gepakt. Het is de single Sayang E van de formatie Masada uit 1980. Wat staat daar nou? Kijk uit, muntje op toonarm, anders blijft die hangen. Uitroepteken. Oh, ligt er al op. Sorry, dan zat ik zeker weer een onderzettertje of zo. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 10. Tot week 20. Dus wel 11 weken in 1980. Met als hoogste notering nummer 1. Waar het 2 weken stond.

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: We zijn aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik dank jou hartelijk voor het luisteren en geweldig dat je erbij was. We gaan deze muzikale tijdreis afsluiten met de heer Prince. We gaan luisteren naar het nummer Bambi, live opgenomen 14 juni 1993 in zijn eigen studio. Dat betekent dus dat iedereen tegelijk heeft gespeeld, zullen we maar zeggen. Je hoort de Prince samen op gitaar en uiteraard vocalen. Samen met Michael Bland op drums en Lloyd Thompson op de bas. Maar er is mij. Hey, blijf gezond, vooral van elkaar en graag weer tot de volgende week. Maken we gewoon weer een nieuwe muzikale tijdmachine voor jou. Hey, tot de volgende week. Joep, doei!

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen. Dance Power.

Jor, daar zijn we weer. Jouw favoriete programma op jouw favoriete station. Weekendkracht Dance Classics met de grootste hits die je hoorde. De eerste die je hoorde was een nummer van Cognac. En dat is niet het drankje, maar de groep Cognac. Don't Bother to Knock. En dat moet je zeker niet doen. We gaan gauw verder met het volgende nummer. 8 minuten 22 duurt het maar liefst, maar iedereen vindt het een geweldig nummer. We gaan naar Boogie Wonderland samen met Earth, Wind & Fire.

Ja, je luisterde naar een speciale mix van het nummer van Too Unlimited. En dat was, ja, het is alweer verdwenen. Ik kan het even niet naar voren gaan halen. Maar het was een instrumentale mix gemaakt door een speciaal orkest. Wat eigenlijk één keer gebeurd is. En voor de rest niet meer. Too Unlimited hoorde je en de speciale mix bij jouw favoriete programma. We gaan verder met het volgende nummer. Dat is van de RR Express en Rolls Royce.

Ja, dat was dan niemand minder dan de Disco Train van de Dance Reaction. Terug in de jaren 80 was dat natuurlijk in de discotheken waar de vloedjes dan opgevreven werden. Je luistert nog steeds naar je favoriete station. Je favoriete station en je favoriete programma daar. Weekend Groot Dance Classics met ondergetekende Jan Krijnen. Van de Disco Train gaan we naar de volgende Disco Train. Dit is de BB&Q Band en On The Beat.

In 1974 was er een musical op Broadway. Die heette The Wiz. Dit zijn Diana Ross, Michael Jackson en Psy Robson. En A Brand New Day.

Jaren uit de gouden discotijd, Lime and Your Love. De Canadese formatie Lime was dit and Your Love. Je luistert nog steeds naar Weekendkracht Dance Classics. En jouw favoriete radiostation, jouw favoriete programma. Dit is Billy Ocean. A Loverboy.

Ja, je luistert naar Billy Ocean en Loverboy. Terug in de tijd was dit weer. Zoals alle muziek in dit programma. We draaien muziek van de jaren 70 tot en met de jaren 90. En dan zo half in eind jaren 90. Zo een beetje zo rond de eeuwwisseling. Ja, heb je afgelopen uur kunnen luisteren naar Weekend Raw Dance Classics. Met ondergetekende Jan Kreijnen natuurlijk. Die het voor u aan elkaar praten. En het zit er weer al bijna op het uurtje. We hebben nog 6 minuutjes te gaan ongeveer. Dat doen we samen met onder andere de Whispers. Kent u ze nog? Terug in de tijd de Philadelphia Sound zoals dit. En de Whispers, daar hebben we voor u uitgekozen. It's a Love Thing.

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Birth of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn eigenlijk wel van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
5: Gerard Klaassen.

De afgelopen week was de Engelse country scene erg vertegenwoordigd in de nieuwe plaatjes die aangeboden werden. En ik heb voor jou een zekere Elizabeth Hope. Het is haar single, denk ik, een single debut. En dit is Ride the Miles.

Victoria Emmen is ook weer uitgekomen met een nieuwe single. En dat is Lieve Ma en Lieve Toos. Het gaat natuurlijk over haar dochter, dat hebben we al eens eerder gehoord. En ze kan dat ontzettend goed en liefdevol bezingen. Dus Lieve Ma, Lieve Moeder, Lieve Toos. Victoria Emmen.

Victoria Emmen, lieve ma en lieve thuis. Did you ever wonder? Did you ever? Dat is een vraag die kun je natuurlijk aan iedereen stellen. Heb je je ooit wel eens verbaasd ergens over? Julian Sess, die heeft zich verbaasd ergens over. En daar gaat hij over zingen. En daar heeft hij over gezongen op het Drijffestival. Gaan we nou even terug naar luisteren. Fears of Falling en Did You Ever Wonder?

Mooi, hè? Ja, nou, dan hebben we de volgende natuurlijk ook nog. Zoals ik al zei, van Did You Ever Wonder?

0: Julian Sass. Het is geweldig. Hè? Het is geweldig wat die jongen op de mat legt, zeggen ze dan, hè? Om te laten zien. Vrienden, het is bijna half, dus dat betekent dat ik mijn mooiste stem opzet. Het is tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: En James Blunt, die completeerde onze zwijmelaars. Hij zong vroeger altijd met zo'n postbode-elastiekje om zijn keel. Anders kreeg je dat geluid natuurlijk niet. You're Beautiful was dat. En daarvoor hoorde je de Moody Blues met Question. En je hoorde natuurlijk de LP-uitvoering, hè? Want daar gaan we voor. Hè? En we zijn de zwijmelaars geopend met The Proclaimers. I'm gonna walk, I'm gonna be 500 miles. Uit 1993 was dat al.
1: Gerhard Klaassen.
2: Hi,
1: Blues Man.
3: Hallo.
0: We stellen je voor Ben Hutcherson met zijn nieuwste CD, self-titled album. En dit is het nummer When I Come to Town. Dit is prachtig.

Ben Hutchison, self-titled album. Hij ziet eruit als de ideale schoonzoon, de ideal son-in-law. En hij heeft een prachtig nummer geschreven. Dat is Keep the Light on a Dark Growl, staat op zijn website. A Dark Growl. En dat vind ik heerlijk om naar te luisteren natuurlijk. Dit is iets bijzonders, vrienden. We gaan er nog vaak van horen in de komende maand.

De laatste plaat die we in het eerste uur van Rough Velvet hier voor je hebben, is van Hen Woodcock. Hen Woodcock, ze heeft een plaat gemaakt en die is getiteld Sing for Your Soul. Nou, dat zingt ze dan ook. Dit is Broken. Ooh.

daar kunnen we er natuurlijk niet omheen om ook de titelsong van dit prachtige album te laten horen. Cheryl Ann Woodluck. En dit is Sing for Your Soul. We kunnen straks misschien nog eentje draaien. Sing.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Claassen.
2: Gerard Claassen,

zijn verstap gegaan, vrienden, met Van Bloemen und Beton. En dat is dan de nieuwe van Philip Eisenblätter, nieuwe album. En we gaan met de tweede beginnen. Dat is Duits, dat is mooi. Dit is Mein Krafttier, is Keith Richards. Klinkt zo.

0: Richards.
1: Ja, dat klonk erg Duits. Goed, nou Engels dan maar weer, Amerikaans. Way Back Home, vrienden. Dat is het nieuwe album van de Reverend Raven en Westside Andy. En natuurlijk de Chainsmoking Altar Boys. Nou. Het is een hele mond vol en we gaan ook even luisteren natuurlijk naar twee prachtige nummers. De titelsong komt zo, Way Back Home. Maar we beginnen met Help Me Ease the Pain. Dat is ook weer zoiets, hè.

soms belt Dirk wel eens op, Dirk Loonstra, de producer. En dan in het midden van de nacht, vind ik niet prettig hoor dat hij dat doet, maar hij trekt zich er niks van aan, midden in de nacht. En dan zegt hij, ik heb nou toch wat gehoord. En nou, dan zeg ik van, wat wil je er even vertellen dan? Ja, dat is dan de Good Stock Project. De Good Stock Project. Wat is dat dan, jongen? Ja, dat moet je maar even horen. Niet nu, hè? Morgen. Morgen vroeg, morgenmiddag komen we weer bij elkaar. Oké, nou, hij heeft twee singles, twee tracks meegenomen. En de eerste is Bring It On Home To Me. En dat is deze.

Oh, dit zijn smartlappen, mensen. De volgende is van de Goodstock Project. Is These Arms of Mine. Het doet mij denken aan de Bachelors van vroeger. Ook wel een beetje aan Gary en de Pacemakers. Maar, in elk geval van Caramia. Dat soort dingen, moet je horen. Nee.

0: Ja, en hier past slechts een gepaste zwijgen, vind ik. Ja. Nou, oké, we zijn bijna bij het halve uur. En dat betekent natuurlijk dat ik mijn mooiste stem kan gaan opzetten. En over Karamiamai, misschien spreken over Jay en the Americans. En misschien moet je even vergelijken. Dit was zo mooi. En de andere is ook zo mooi. Want we gaan namelijk terug in de tijd. Het is nu tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw.

0: Ja, ik denk dat waren het dan wat overspannen zangers en een fantastische zangeres die ons helaas is ontvallen. Bonnie Tyler was dat met Lost and Friends. En ze werd voorafgegaan door The Bachelors met I Believe. En dat werd allemaal dan weer voorafgegaan door Jay and the Americans met Caramia. My.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi,
1: Blues Man.
2: Hi.

Inflation's High Blues was dat van Jetset Herrick. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Precious Company. En uiteraard, die draaien we even niet, de titelsong. Maar we draaien wel To My Used To Be. To My Used To Be.

hoorde dat ik hem helemaal laat uitlopen. En dat mocht anders niet van Dijk. Ik mocht hem niet door de extra spreken. De volgende, vrienden, dat is de Music House. De volgende nieuwe die we hebben binnengekregen. Plaat van Jenny Krause. En Music House, nou, dat spreekt natuurlijk voor zich. Jenny Krause spreekt ook voor zich. En we hebben een hele mooie voor je om mee te beginnen. En dat is Let Your Eyes Lay Low. Nog een keer zeggen. Let Your Eyes Lay Low.

Ik kreeg kippenvel van, hè? Gooseflesh, denk ik, heet dat of zo. Chicken skin. Nee, goed, Jenny Grouse, Music House. En de volgende is When I Get Back to You.

We hebben nog één album te gaan. En dat is I'm Not From Chicago. Van Deborah Power. The New Shade of Blue heb ik voor je in eerste instantie. Ik ga vast afscheid van je nemen. En ik doe dat namens Dirk Lonstra. En ik zeg natuurlijk tot de volgende keer. Volgende week dan zijn we er weer natuurlijk gewoon. Zelfde station, zelfde tijd en zo. Zelfde steen goede muziek. New Shade of Blue van Deborah Power. Van Not From Chicago. En dit is steen goede muziek. En ik zeg namens Dirk natuurlijk mooi.